0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Peter Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pak een beetje 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: Ray Schumann en de Jordanaires samen in Turn Out the Light.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en in the end.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig. Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels de Daka. 1959, Crying My Heart Out For You.

De Mice Girls waren dat in de weekend voor de deur. Zeker. En we zijn on top of the world met

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: Well, he wants it, let him have it.
1: Think of something new now.
2: De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Patty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je te kunnen opnemen. Zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

zeggen, wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

Lang vergeten muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Blind van Blond.

Uit Italië, Mattia Bazar en Solo Tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkey. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De singleversie.

Goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah.

bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je double Dutch bedoelt, dan, dan bedoelen ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags.

0: Die Cindy und der Bert. Leuk hoor.
1: Immer wieder sonntags.
0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
2: Goodbye.
3: Dekker Radio.
4: Hey, bye. What the fuck?

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

zeggen, wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem op.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

Uit Italië, Mattia Bazar en Solo 2, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkie. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack, een beroemde Amerikaanse DJ. Ja! Yeah.

bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je double Dutch bedoelt, dan, dan bedoelden ze geen Nederlander, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags.

0: Die Cindy und der Bert.
1: Leuk hoor.
2: Immer wieder sonntags.
0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
3: Goodbye.
4: Dekker Radio.
3: Goodbye. Goodbye.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

We hopen in het programma rond voor vandaag de eerst van UB40 terug uit jaar 1987. Heerlijke reggae muziek op de radio. Dit was een nummer met de titel Maybe Tomorrow, misschien wel morgen. En ja, wat er morgen dan weer gebeurt, moeten we morgen maar weer afwachten natuurlijk. Ik ben Jan Berg, draai de plaatje vuur het komende uur. Zo deze van Alex Warren, muziek 126, My Rescuer.

0: Muziek van Alex Warren, My Rescuer, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan 1968 met Joe Dassin. Siffler sur la colline.

0: gaan we over muziek van The Order Centrum uit het jaar 1968 met Siffler La Colline hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, en in de Bonte Verzameling naar Nederlandstalige muziek van het jaar 2003, Akda en de Munnik. Groeten uit Maaiveld.

0: Mannen hebben heel wat mooie muziek gemaakt. En vrij recent ook nog wat. Maar deze is al uit 2003. Agda en Dominic. Groeten uit Maaiveld.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En in de beste mix gaan we naar het jaar 2014. Alloway Black hier zo. And he is the man.

0: 2014 de muziek van Holloway Black. Dit was The Man.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hey, naast werk van Richie Sampson. This I'll Take You Back.

0: Deze mooie nieuwe single van Richie Sampson. Dit was een nummer met de titel I'll Take You Back.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1991, Alexander O'Neill, All True Man.

De muziek van Alexander O'Neill is 1991, All True Men, de titel van de plaat. Wij gaan richting het half uur met muziek uit 1977. Vanaf het roemruchte album Year of the Cat is dit L. Stewart en de tweede single die eraf kwam, On the Border.

1983, de muziek van Michael Jackson. Billie Jean, de titel van de plaat. En een lekkere disco-stamper uit die tijd. En hij heeft er wat gemaakt, hè, die Michael Jackson in die periode. Miles Smith hier zo, met Niall Horan.

0: Mel Smit en Nell Horan, Drive Safe, de titel van deze 2026 plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963, we pakken de surfplank en we gaan met Janne Dien op stap. Dit is...

0: dikke hit van Jan en Dien uit 1963, Surf City, de titel van de plaat. Begin jaren 80 kwam de plaat opnieuw uit en toen was het ook weer een dikke hit in de Nederlandse hitparades.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Jason Mraz en Colby Calais. Dit is Lucky.

0: Jazeker, de muziek van Jason Mraz en Colby Calais. Lucky, gelukkig, geluk hebben. Hè?
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Nieuw werk van de Gordon Farley Dill Association. Dit is Steep Talking.

0: Gordon Dale Farley. De Gordon Farley Dale Association, moet ik zeggen. Sleep Talking was de ziel van de plaat.
1: De beste mix.
0: Becky Hill en Galantis, dit is Run.

Becky Hill en Galantis, 2022 opname. Run was het ieder van de plaat. Kijk op de klok en we zien dat we weer de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was een meer een uurtje lang bont op je radiotoestel. Ik ben en blijf Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in de kwaad gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar dan altijd weer voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het 1974. Gerard Cox. Niet zo gek lang geleden overleden. Met de goede oude tijd. Ja, goede oude tijd, dat bestaat natuurlijk. Maar niet alles was goed in die oude tijd. Had ze voor en zijn nadelen, zoals de hedendaagse tijd. Daarna nog een nieuw werkje van Rebecca Richards. Bring It All Back. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag maar weer tot de volgende bond.

De muziek van Hot Chocolate, even lekker terug in de tijd. De opening in het programma vandaag is Startup with a Kiss en het kwam uit 1981. Fijn dat u weer bij bent. Mijn naam Jan Berg en ik ga ze weer voor u draaien. Het komende uur hedendaagse muziek heb ik voor u klaar liggen. Dit is Cat's Eye en Animal, de beest gaat los.

0: Het beest van Cat's Eye Animal, een hedendaagse plaat hier in programma Bond. Maar nu de hoogste tijd voor...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan 1968, de Fabulous Four, de Beatles. En dit is Revolution.

0: 1968, de Beatles, ze wilden een revolution to change the world for the better, zullen we dan maar zeggen, inderdaad, om de wereld beter te maken.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Romeo. The answer is yes.

0: Romeo en zijn antwoord is ja, the answer is yes. Muziek terug uit het jaar 2002.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2016, hier hebben we Douwe Bob. Slow down.

0: Volgens mij was het nog een songfestival liedje ook, hè? Deze 2016, Douwe Bob alweer 10 jaar geleden, Slowdown.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuw werk hier zo van The Tofta Family, de nieuwe plaat. The Road That Carries Me.

0: De Tofte Family, The Road That Carries Me, zo is de titel van de plaat.
1: Met Jan Berg maak je dont, altijd wat anders.
0: Nederlandstalige muziek, of eigenlijk Limburgse, hè, die je in van de taal.

0: En zo is het maar net een dik applaus voor Rowan Hazen. Live deze uit 1996 samen met het Metropool Orkest Limburg. De titel van het nummer, maar dat hadden we natuurlijk met z'n allen allemaal begrepen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Slade, Noddy Holder en zijn man uit 1972. Goodbye to Jane.

Ja, vannacht, zo is het maar net. Deze Ken Laszlo uit 1986. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Benson Boone anno 2026 hier zo. The Time of My Life.

0: Inderdaad, ook deze muziek komt hier vandaag voorbij. De hedendaagse muziek van niemand minder dan Spencer Benson Boone en The Time of My Life. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1966, de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'.

0: Zeker de muziek van de Spencer Davis Groep was dat. Give Me Some Lovin'. En even lekker terug in de tijd met deze muziek hier in de Bonte Muziekverzameling. We hebben ze voor u, de lekkerste plaatjes op een rij. En we proberen altijd weer ons best daarvoor te doen. We gaan trouwens naar het jaar 2001, zie ik in mijn lijstje staan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Faithless, We Come One.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a pain.

0: De muziek van Faithless uit 2001. We Come One was de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. En we hebben ze, de lekkerste en ook nieuw werk hierop.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dit is de band No Promises. Siren, de volgende plaat.

0: Een leuke hedendaagse plaat van No Promises Siren, de titel van het nummer.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, en of het ook gezellig is. Muziek hier zo van Gold One, Bruno Mars en Jason Mraz. This is my love.

Cold One, Bruno Mars en Jason May. This is my love, muziek uit 2012. En als ik op de klok kijk, zie ik dat het hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. U heeft er weer naar geluisterd, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dat er is wat daarvoor open staat. Voor de Alfa rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En ik ga u nu vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Dans gerust mee. En daar nog een nieuw werkje van Michaela Brka. Weer vliegen door in de regen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft de groetjes en heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Pink.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, Sebastien was een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit wonen ze het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offer, de Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend, vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

Ik keerde even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was. Maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Ja, het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Leuk om deze originele te horen. Je hoorde Rocking Good Way van Priscilla Bowman en The Spaniels. De Amerikaanse jazz- en R&B-zangeres. Ze nam dit nummer 2 jaar eerder op, voordat een van de schrijvers, Brooke Benton, het samen opnam met Dinah Washington. Voor Benton werd het een grotere hit. Daarna werd het nummer overigens nog verschillende keren gecoverd, onder andere door Shakin' Stevens en Bonnie Raitt in 1984. En ik krijg wel eens een mailtje, waar haal je al die wetenschap vandaan? We hebben een enorm dik boek van 500 bladzijden. Voor degenen die van plaatjes houden, die zouden dat boek niet moeten kopen. Maar daar halen wij onze wetenschap vandaan. The Originals van Arnold Rijpma. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Natuurlijk gaan we je nu ook weer verrassen op de onbekende muziek, obscure B-kantjes. En wat al niet meer zei van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Onze vaste ingrediënten zijn aanwezig, onder andere de tragiek van de muziek. En dan deze keer onze aandacht gaat uit naar twee leden van The Shangri-La's en onze nederpopplaat, maar ook deze van The Strangers. Look out, here comes the tomorrow.

hoorde de groep Platform 6 en Girl Downtown. Ook met internet ter beschikking hebben we niks van deze groep kunnen vinden. Dus mocht jij het weten, je mag ons op de hoogte stellen. Graag zelfs. Als je dat weet, stuur je een mailtje dan naar info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je The Plague and Go Away. Band afkomstig uit Albuquerque, New Mexico. Drummer van de band was Corky Anderson. En het is duidelijk te horen dat de muziek van de groep was beïnvloed door juist The Kings. En we begonnen dit uur met The Strangers Lookout, Here Comes Tomorrow. Ierse band afkomstig uit Dublin. Werd in 1963 opgericht door Jim Fanning. Belangrijkste schrijvers van de groep overigens waren Vic McNamara en Maxie McAvoy. Hoogtijdagen van de groep was de periode 1967-1968. Nou, toen werden ze als beste Ierse beatgroep verkozen. En dat in het programma New Spotlight. Zometeen onze nederpopplaat. Deze keer met de groep Crash. Maar eerst hebben we ook nog een leuke van Goldie and the Gingerbread. Choo-choo, fee-fa-fun.

Oldies Project. Oldies Project. Met Roel van Antwerpen.

hebben ze weer overal vandaan gehaald hoor, ja. Je hoorde Dickie Bishops and the Sidekicks en No Other Way. Het nummer dat is overigens geschreven door Dickie Bishops en Rob Watson. En Paul McCartney nam het in 1999 het nummer op dat voor zijn album Run Devil Run. Nou, in de versie van Paul McCartney wist het een 42e plaats te bereiken in de Engelse hitparade. En daarvoor hoorde je Finders Keepers Light. De groep zag het levenslicht in 1965. Ze werden gemanaged door een Roger Allen. Het geluid doet denken aan dat van The Hollies. En een paar leden van de groep werden later meer beroemd als lid van Deep Purple. Overige twee leden, Glenn Hughes en Mel Galloway, werden lid van de groep Whitesnakes. We begonnen met Goldie en The Gingerbread. Choo Choo FIFA Fun. Rare titel, Amerikaanse rockband uit de jaren 60. Nou, de naam die verwijst naar Ginja Goldie Zelkovic. En drumster Ginger Panabianco. Nou, dat zou Italiaans zijn voor witbrood. Nou, Goldie en de Gingerbread was de eerste vrouwenband, overigens, de volledige vrouwenband, die door een groot platenlabel werd vastgelegd. En dat was uniek voor die tijd. Zo meteen de tragiek van de muziek. Met Mary Ann en Marge Genzer als twee leden van de groep The Shangri-La's. Maar eerst hebben we nog deze van The Foresters en Mr. Smith.

0: Toch leuk, hè? Onze Nederpopplaat. We halen ze overal vandaan. Crash hoorde je en Last Week. Nederlandse groep afkomstig uit Leeuwarden. Het is overigens de enige single die deze groep ooit heeft uitgebracht. En het is opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum. Voor de rest hebben we van deze groep Crash niks kunnen vinden. Zelfs niet de leden daarvan. Hoor je Connie Stevens en They Are Jealous of Me. Amerikaanse actrice en zangeres die haar jeugd voornamelijk op katholieke kostscholen doorbracht. Alsof dat zo interessant zou zijn. We begonnen in de trio met The Foresters en Mr. Smith, afkomstig uit Oost-Londen. Ze waren onderdeel van The British Invasion in Amerika. Alhoewel deze groep in de Verenigde Staten niet echt een voet aan de grond wist te krijgen. Op de Filipijnen overigens waren de Foresters echter wereldberoemd.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Mary Ann en Marge Genser. Als twee leden van de Shangri-La's, een Amerikaanse meidengroep uit de jaren 60 die pop en garage rock maakte met een melodramatische ondertoon en een voorkeur voor liederen over liefdesverdriet, jongens en tienerangst. De groep bestond van 1963 tot 1968 en bestond uit vier jonge vrouwen die soms optraden als een trio. De vier groepsleden waren de zusjes Wise, Marianne als liedzangeres en Elizabeth of Bethy. En daarnaast de tweeling Genser, Marge en Marianne. De bekendste hits van de Shangri-La's zijn Leader of the Pack, Past, Present and Future en Remember Walking in the Sand. De Shangri-La's onderscheiden zich van andere meidengroepen door hun stoere image. Ze groeiden op in een wat mindere buurt van de wijk Queens. Op een gegeven moment nam de belangstelling af en de groep verhuisde van het Red Bird label naar Mercury Records. Daar bleken zij slechts alleen als opvulling te dienen. Marianne Genser overleed op 14 maart 1970 en dat op de leeftijd van 22 jaar. De oorzaak van haar dood wordt gehouden op of een hersentumor of een overdosis drugs. Haar tweelingzus Marge Genser stierf op 28 juli 1996 aan de gevolgen van borstkanker. In de tragiek van de muziek, de Shangri-La's en Wishing Well.
2: You can wish upon a star. It makes no difference who you are. Just do the simple things.

The Reverers and the Show Must Go On. Het is overigens de B-kant van de single Beyond the Sea. Het is afkomstig uit Amerika. Het nummer The Show Must Go On is geschreven door Arthur Resnick en Jeff Berry. En daarvoor hoorde je Linda Hopkins, Mama's Doing the Twist. Duidelijk te horen dat het uit dezelfde stal komt als dat van Chubby Checker. En we begonnen met de tragiek van de muziek, de Shangri-La's en Wishing Well. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, of je moet zeggen van ik heb nou een oudje gevonden uit de jaren 60. Daar hebben ze vast nog nooit van gehoord. Laat het ons weten. Maak ons deelgenoot van jouw bevindingen. Stuur het naar info@theoldiesproject.nl. Zometeen nog muziek van Marvin Gaye, The Rogues, maar ook deze van The Beggins, Baba Yago.

Marvin Gaye en I'm Yours, You're Mine. Het is een van de invloedrijkste soul-artiesten die er ooit geweest zijn. In 1961 verhuisde hij naar het Motown-label, afhankelijk als sessiedrummer. In 1962 had hij gelijk zijn eerste hit, dat met het nummer Stubborn Kind of Fellow. Op 45-jarige leeftijd, dat is genoegzaam bekend, dacht ik zo, werd hij tijdens een hooglopende ruzie met zijn vader door zijnzelfde vader doodgeschoten. Daarvoor hoorde je The Rogues en You Better Look Now. Het nummer is geschreven door Bob Rattle, Jim Parotti en Mike Spriggs. En het is een van de meest gezochte singles met een origineel folk rock nummer erop. En ook een aardig prijskaartje wat er dan aanhangt. En daarvoor hoorde je The Yardbirds in Shape of Things. Britse rockband uit de jaren 60. Band is vooral bekend omdat drie van de beroemdste gitaristen, Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page, hun carrière in The Yardbirds begonnen. We begonnen dit kwartet met de Pagans, Babi Yahoo, of hoe was het ook alweer, Baba Yaga. Psychedelische muziek uit Amerika, eind jaren 60. Baba Yaga is een Russisch sprookje, wordt mij verteld. Het zal wel zo zijn, eigenlijk. Hey, dat is over deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval wel. We gaan eruit met ook nog een hele leuke plaat van The Millionaires. Baby Can't Sleep. Graag tot de volgende keer. Dag!

20 met de Miami Sound Machine en Ganga, de aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen, welkom bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. We komen het half uur, Sas, de wereld van de glitter en glamour, Eros Ramazzotti, Rigara, G. Vincent Edwards en Sambar. En we trappen af in 1989 met The Best van Tina Turner.

0: Een hit uit 1997 van de formatie SOS met Ecuador hier bij de ochtendshow op deze vrijdagochtend 25 september. De laatste dag van deze werkweek en dat betekent dus de opstart richting het weekend. Met nu...
1: De wereld van de glitter en glamour met het show nieuws.
2: Robert en Isabel Bron, bekend van het programma Ik Vertrek... hebben na een valse start alsnog hun Duitse droom verwezenlijkt. Nadat hun eerste project mislukte door het afhaken van investeerders... wat hen 60.000 euro kostte... wisten ze met behulp van een nieuwe investeerder en een nieuw pand... een bloeiende woongroep op te bouwen. Op het terrein runt de familie met hun 5 kinderen... inmiddels een café en een woongemeenschap waar zo'n 15 mensen samenleven. Het gezin heeft bovendien hun eigen kerk gestart... en werkt aan verdere uitbreidingsplannen voor het pand. Ik Vertrek zie je elke dinsdag om 8:30 bij NPO 1. Eros Ramazzotti ziet zich genoodzaakt zijn Europese tournee uit te stellen... naar het voorjaar van 2028 vanwege het herstel van een stembandoperatie. De concerten die gepland stonden voor april volgend jaar... komen nog te vroeg voor het revalidatieprogramma Bammer... van de 62-jarige Italiaanse zanger. Zijn Amerikaanse shows zijn verplaatst naar september... 2027, terwijl het optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome nu staat gepland voor 5 april 2028. Het is niet voor het eerst dat de zanger kampt met stemproblemen. In 2019 moest hij om dezelfde reden al eens een tour onderbreken.

Zomer zitten van het jaar 2026 draaiden we een lekkere zomerse plaat uit 84 van Ricara. No Tango Dinero hier op jouw radio. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst. Maar eerst tijd voor een klassieker. Uit 1970, G. Vincent Edwards.

0: 12 weken genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 9 positie. Samba met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Ivana Spanga en Call Me. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 25 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend openen we na een frisse start met veel zonneschijn en weinig wind. Vandaag voert een zwakke tot matige zuidenwind warmere lucht aan met maxima tussen de 19 en 23 graden in de hele Benelux. Morgen brengt flink wat zonnige momenten onder een rustige zuidenwind. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. In het noorden kan er lokaal een enkel klein drupje neerslag vallen, maar het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Zondag belooft nog wat warmer te worden, met op grote schaal 20 tot 23 graden en lokaal zelfs een zomerse 25 graden in het uiterste zuiden. In de loop van de dag trekken er wel wat hoge wolkenvelden over.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Call Me van Spanjaal. Deze oh zo lekkere vrijdag hier bij de ochtendshow op jouw radio. Met onderweg Belinda Carlisle. En rond 15:15 hebben we weer een track klaarstaan van R.E.M. voor de laatste maal als artiest van de week. Met nu Paul Young en Sigur Rós uit 88 met Senza Una Donna.

0: Oh, heaven is a place on earth. En daarmee is het bijna 4:15 geworden. En dat betekent voor de laatste maal als artiest van de week, R.E.M.
1: Artiest van de week.
2: Deze week staan de spotlights gericht op de invloedrijke Amerikaanse alternatieve rockband die decennia lang bepalend was voor de indie rock en mondiale hitlijsten. R.E.M.
1: Artiest van de week.

0: artiest van de week.
1: En we sloten af met hun absolute meesterwerk en wereldhit Losing My Religion uit 1991. Geleid door de herkenbare mandolineriff van Peter Buck groeide deze track van het album Out of Time uit tot het definitieve visitekaartje van de band. De uitdrukking Losing My Religion is overigens een oude zuidelijke Amerikaanse formule voor het verliezen van je geduld. In de Nederlandse top 40 veroverde de plaat glansrijk de absolute nummer 1 positie en bleef daar in totaal 13 weken staan.

Een nationaal product uit 1984. Een omstreden plaat was het wel, maar daarom juist een grote hit. The Golden Earring met When the Lady Smiles. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 25 september 2026. De opstart richting jouw weekend. Die we aftrappen met Forest en Rock the Boat. Verder het komend half uur muziek van One Way Marillion. We gaan naar de wereld van de glitteraanklammer. Taylor Swift, René en Angela, In Excess en Shakira staan voor je klaar het komend half uur. Dit uur een alletje achter met een klassieker uit 1977. I'll Feel Love, hier is Donna Summer.

Forest Rock the Boat bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 25 september 2026. Met onderweg Marillion en Incommunicado is na 85 met Let's Talk. Hier is One Way. Can I talk to you?

0: van de nummer 25 positie. Dit is Incommunicado van Marillion. En daarmee zijn we toegekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Prins Harry zou volgens Britse media plannen hebben om een documentaire te maken over zijn moeder, prinses Diana. De hertog van Sussex wil de 30ste sterfdag van zijn moeder op 31 augustus 2027 aangrijpen. Om haar op betekenisvolle wijze te eren. En zou hiervoor al verschillende personen hebben benaderd. Een bron dicht bij de prins bevestigt dat hij diverse opties onderzoekt. Maar benadrukt dat nog niets definitief is. Eerder werkte Harry in 2017 ter gelegenheid van de 20ste sterfdag al met zijn broer William samen aan de documentaire Diana, Our Mother. Her Life and Legacy. Taylor Swift brengt vandaag haar nieuwe single Patient Zero uit. De zangeres maakte het nieuws bekend via Instagram, nadat ze de afgelopen dagen al diverse hints achterliet voor haar fans op onder meer haar website en Apple Music. Het is na I Knew It, I Knew You voor de soundtrack van Toy Story 5 de tweede single die Swift dit jaar uitbrengt. Aanstaande zondag ontvangt ze bovendien tijdens de Ames TV VDU Music Awards de allereerste Artist Director Honors voor haar werk achter de schermen bij haar videoclips.

René en Angela scoorden in 85 een hit met deze I'll Be Good. Je hoort hem hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in je werk gaan. Met onderweg de nummer 1 uit de top 40. Maar we gaan eerst Down Under met In Excess en New Sensation.

0: in de Nederlandse top 40. Shakira en Burna Boy met Die Die. We zijn zo terug met Charlie and the Noise en Mental Tio met The Street Cats. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 25 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend openen we na een frisse start met veel zonneschijn en weinig wind. Vandaag voert een zwakke tot matige zuidenwind warmere lucht aan met maxima tussen de 19 en 23 graden in de hele Benelux. Morgen brengt flink wat zonnige momenten onder een rustige zuidenwind. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. In het noorden kan er lokaal een enkel klein drupje neerslag vallen, maar het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Zondag belooft nog wat warmer te worden, met op grote schaal 20 tot 23 graden en lokaal zelfs een zomerse 25 graden in het uiterste zuiden. In de loop van de dag trekken er wel wat hoge wolkenvelden over.
2: Werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Een nationaal product op de radio. Charlie in the Noise en Mantel Theo uit 96 met Street Cats. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze werkweek. En ook voor deze o zo lekkere vrijdag. Met onderweg de Shirts, de Michael Sager Band. En zo rond kwart voor gaan we kijken naar de historische popnieuwsfeitjes. Maar we blijven op Nederlandse bodem samen met Bluff en Gijke Arnaert.

Een klassieker uit 1979. The Church and Love and Walk Away. Zometeen de historische popnieuwsfeitjes bij je. Maar we blijven eerst in de 70s. Eén jaartje terug naar 1978. Met Let's All Chant. Dit is de Michael Ziegler Band.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 25 september 1969. Het iconische album Abbey Road van de Beatles werd uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. De beroemde hoesfoto met de vier bandleden op het zebrapad groeide uit tot een van de meest herkenbare beelden uit de popgeschiedenis. 1980. John Bonham, de legendarische drummer van de Britse rockband Led Zeppelin, overleed op 32-jarige leeftijd in Engeland. Zijn plotselinge overlijden betekende direct het definitieve einde van de iconische band. 1982. De Amerikaanse rockband Survivor bereikte de allereerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met de gigantische hit Eye of the Tiger. Het nummer werd wereldberoemd als de krachtige soundtrack van de succesvolle film Rocky 3.

Maar dan kijk je in het jaar 1998 met de formatie 5 en Slam Dunk. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze Ozo lekkere vrijdag 25 september 2026. We gaan er even 2 dagen tussenuit, maar aanstaande maandag aan de start van de nieuwe werkweek zijn we weer gewoon bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen. Maak er iets moois van. En ik zeg graag tot aanstaande maandag bij een nieuwe ochtendshow. En tot besluit van vandaag gaan we terug naar 1985. Samen met The Cure en In Between.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

inderdaad, als je eventjes goed op de klok kijkt, wel, het is vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Goeie vrijdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Aretha Franklin natuurlijk en dan wel met You Better Think. Wel ja, het weekend wel, die start hier vandaag om 12 uur. Het nationale weekend gebeuren. Wel, tot 1 uur ben ik bij jou hier in de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We zullen het doen smaken vandaag. Inderdaad wel, met smaakvolle hits. Alec Farben.

Ja, inderdaad, dat was natuurlijk From Disco to Disco. Al Farben, hier op jouw fantastische radiostation. Fantastisch dat je erbij bent. En we zijn er helemaal klaar voor natuurlijk om het weekend in te zetten. Ja, natuurlijk wel. Misschien ga je wel van disco tot disco, hè? Ja, inderdaad wel, maar doe het toch maar een beetje rustig en voorzichtig aan, zou ik zeggen. Want alcohol en verkeer, dat kun je gewoonweg niet maken natuurlijk. Doe het een beetje rustig aan en amuseer je vooral, zou ik zeggen, want je leeft maar één keer. Hier is 21 Pilots en dit allemaal met hun Ride.

inderdaad, een lekker nummertje om mee te zingen natuurlijk deze vrijdagmiddag was muziek van de Stone Pilots, of de 21 Pilots, zo moet ik zeggen, niet de Stone Pilots. Ja, had ik eventjes een steen in mijn hoofd, ja inderdaad wel. Ja, 21 Pilots dus en Ride. Zat dus in de playlist hier deze vrijdagmiddag natuurlijk. Hè, ja. Smakelijk eten. En als het je verjaardag is, zou ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Je verjaardag maar één keer in een jaar, dus geniet ervan zou ik zeggen. Maak er misschien een lang weekend van. Zou ik ook doen als ik jou was. Hier zijn de mannen van The Weeknd en dit dan met hun Starboy.

Dat kon ook de onvergetelijke plaats geweest zijn natuurlijk, hè, maar er komt nog een andere aan. Ja, inderdaad wel. Was muziek van Johnny Walkley natuurlijk en dit allemaal met zijn In Zaire. In Zaire, ja, daar gebeurt heel wat natuurlijk tegenwoordig, hè, maar laten we de vrede maar een klein beetje bewaren. Er is al oorlog genoeg op de wereld, als je mij vraagt. Vrijdagmiddag, het weekend staat voor de deur. Het klopt aan de deur natuurlijk. En ja, we zijn alweer helemaal klaar voor het weekend om te beginnen. Hier is Dojo Cats en Woman.

ja, ik kreeg hier een heleboel mailtjes binnen van we horen nooit veel kloezel op de radio van de lunchbreak. Ja. Is inderdaad misschien wel een klein beetje waar. Moeten we meer bij hem draaien misschien. Hè? De Clouseau was dit, onze onvergetelijke hit. En de Nobelprijs. Ja, daar hangt ook wel een heel mooi centje aan vast natuurlijk. Hè? Aan die mooie Nobelprijs. Inderdaad al. Hier is Earth and Fire. En het is Weekend.

Ja, inderdaad is er een mooiere song om het weekend mee te starten. En over deze natuurlijk. Hè. Nee, er is geen mooiere. Beschik van niemand meer, niemand minder dan Jenny Kaagman natuurlijk. Samen met Earth and Fire. En dit allemaal met een weekend. Tijd geworden voor een lekker lange plaat van Iggy Pop. En hier zijn ze met Lust for Love. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, hartelijk welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. En in deel 2 natuurlijk van de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes om je eten lekker te laten verteren. Goedemiddag. Terug in de tijd naar 1985. In 1985 overleed Ian Stewart, de eerste toetsenist van de Rolling Stones op 47-jarige leeftijd. Stewart stapte uit de band The Rolling Stones en werd hun tourmanager in de tijd. Hier is The Rolling Stones en Ruby Tuesday.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

0: En dat is al heel de week onze hit natuurlijk, hè, Boeza. En dit allemaal met zijn I'm Self Losing in You.
1: Ja.
0: Moet je niet, moet je niet laten. Het onderspit daarover natuurlijk, hè. Bamboosa was heel de week onze hit natuurlijk. En Lose Myself in You. Blijf gewoon jezelf, hè. Inderdaad wel. Het is weekend. Van harte welkom in de Lunch Break Show voor de tweede aflevering natuurlijk van de vrijdagshow hier
2: Patrick,
0: op je radio.
2: Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Wel, vandaag zit er nog in de broodtrommel Kees Blondie, zit er nog in Babes, Van Halen, Dan Hartman, Ellen Foley. En dan zal het weer ver tijd zijn om afscheid te nemen. Spijtig genoeg natuurlijk, hè? Maar eerst nog eventjes hier deze van Blondie. Hier is ze met Atomic.

0: En daarna het zal binnenkort het nodig zijn als we weer terug vuren en de keet brengen natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dan Hartman en Relight My Fire hier op deze vrijdagmiddag. En ja, het weekend wel, die staat weer helemaal voor de deur natuurlijk. Dat kun je gaan denken dat we het vuurtje al aan het branden hebben.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Tijd voor onze Lunchbreak LP van de week of artiest van de week. Heel de week is hij al onze artiest. Dat was, of dat is nog steeds, Marco Borsato. En hier is hij met Vrij Zijn. Volgende week weer een andere natuurlijk. Hè? Ja, wie zou het volgende week worden die artiest van de week wordt? Je mag zelfs meestemmen als je wel. Ja, je mag het ons al weer laten weten als je wel een bepaalde artiest hoort.

Inderdaad, onze artiest van deze week was natuurlijk Marco Borsato. En dit allemaal vandaag met zijn vrij zijn. Volgende week weer een nieuwe natuurlijk, hè? Inderdaad wel. En dat kun je vanaf maandag beluisteren hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En hier is Babe en de Drunken Sailor. Ja, inderdaad.

0: Nederlandse formatie Babe en dit allemaal met hun Early in the Morning met de Drunken Sailor. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, hè, inderdaad wel. Zoals ik even zo op de klok kijk, wel, dan is het weer al tijd om afscheid te nemen van jullie. Wat mij betreft graag tot zondag.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zondag zijn we er weer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En ik neem afscheid van jullie met muziek van Ellen Foley. En What's the Matter, Baby? Maak er een mooi weekend van en tot de volgende. Bye bye.

0: samen en zo melodieus. Geweldig dat, hè? Heerlijk duo uit de jaren 70. Dat was een hoogtij, vooral in 73. Nou, toen kwamen er niks, hoor. Broer en zus, Wishing and Karen, Karen Carpenter. Op een plaat de veel te jong overleden Karen Carpenter. Zo overleden aan anorexia, verschrikkelijk ziek. Van alles wat lekker is, juist is Willem van Roosje. Zet de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes. Beetje wacky af en toe? Af en toe een beetje wacky?
1: Hey man, rasta jongen, weet je wel.
0: Oké, Third World komt terug uit 1980. Hier zijn de heren met Twilight.

0: Twilight Off. Third World in de show.
1: Een fijne van achter de keuken voorbij.
0: Even aan mijn moeder vragen, dat was de eerste. Nou goed, dan kwamen we nog een paar vervolgen hier zo hoor. Ze bestonden maar 3 jaar. Het zijn de jongens van Bloem met als zanger Joost Timbert het Gooi.
1: Dit is de Roadshow.

Even leek het wel alsof het lekker aan het rommelen waren op het Gooise matras. Doing, doing. Ja, vind je dat lekker, hè? Arnold, natuurlijk. Buurjongetje van Arnold geweest, Joost Tim. Ja, natuurlijk familie, ja, zoon van Mies Bouwman. Ach, dat vindt ook een ieder natuurlijk. En van papa Leen Tim, bekende regisseur geweest. Regisseur geweest in het verleden. En de Fortunes. Zij kwamen langs met Here Comes That Rainy Day. Feeling again and again and again and again. Fijn dat je erbij bent. AM, FM, middengolf, korte golf, lange golf, magnetron. Overal komen we uit het kastje. Dit is de Middle of the Road Show met Alan Foley.

Oh, dan zeg je Universe Radio. Ja, natuurlijk. Of op de regio. Lekker, joh. Wat zeg je? Net FM. Nou, zo doe je. En zo zijn er nog veel meer. Dit is de Middel op de Roadshow.

0: Lekker is dat, dat ook de AM-amplitude-modulatie weer terug is.
1: Ja, nee.
0: Er zijn weer wat zenders te vinden op de AM. Met 010 bijvoorbeeld, hè.
1: Tjonge, jonge.
0: Lekker. 100% luisterrijk. Achter elkaar hoorde je Nick Lowe, halve boy en de halve man. Vervolgens Elton John en Kikkedie en Don't Go Breaking My Heart. Sluit je ogen en denk en droom dat je zometeen visite krijgt van Lionel Richie. Zo, dat is niet gek.

Wonder boven wonder. Hé, hey, hij was het zelf. Stevie Wonder. En toevallig, heel toevallig, Lionel Richie. Maar het is een beetje duur. Lionel Richie is dus, 4 dagen duur. Hello! Hoorde je daarvoor in de middle of the roadshow. Welkom. Vrienden, vriendinnen, leute van de hoite. Dit is de voltooid verleden tijd. We leven in het verleden dit uur in de middle of the roadshow. En Rick James doet het voor jou met Glow.

wereldster. Denk eens terug aan hits als Superfreak of all. Gouden tijd, Ricky James en Glow. Nou, tot zover en niet verder voor wat betreft het uurtje Middle of the Road. Ah, tuurlijk, je blijft aan je toestel. Dat is heel verstandig. We spreken elkaar.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision
2: de Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, we hebben ze weer wederom voor je klaarstaan in de Muziekfabriek. Al die leuke liedjes, dus laat je wederom verrassen.
4: Ron van der Steen.
3: En hier zijn de eerste drie. We gaan van start met een heerlijke gouden ouwe. Met in de hoofdrol Michael Jackson, toen nog deel uitmakend van The Jackson's 5. Luister naar I Want You Back.
5: Geen reden voor onrust. Want
6: Ron van der Steen
5: zet ze weer op in
6: de Muziekfabriek.
5: De Muziekfabriek.

Het is je vast opgevallen. Ja, ik ben afgekeurd voor zanger. Goed, daarom zit ik hier achter de microfoon. En mag ik gelukkig de liedjes aan elkaar babbelen. Danny Temming was dat. Omdat ik van je hou, daarvoor zat Call Me Bad met I Wanna Sex You Up. Met een sampletje verwerkt van Betty Wright. Of het goed is, weet ik niet, maar volgens mij wel. Anders moet je het mij even mailen via www.ronvandersteen.nl. En we begonnen dit rijtje van drie met de Jackson's 5. Met een hoofdrol voor Michael Jackson, I Want You Back. En nu volgende liedje, nou dat ken je vast wel, zeker als je rond de 30, 40 bent. Het is die van de Bee

0: En straks gaan we het tweede rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst naar ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1984.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit, dat is echt een pracht van een ballad van George Michael. Die heet Careless Whisper. Hoogste positie, hoe kan het ook anders? Nummer 1, aantal weken 5. En die kleine hit is van de Pointer Sisters. Die heet Jump For My Love. Ze stonden toen die week op nummertje 37. En ze kwamen van nummertje 25. Het liedje stond toen al 9 weken in de lijst. We gaan terug naar de lijst van 22 september. Oftewel week 38 van het jaar 1984.

sport waarin je moet springen. Tot of vanaf springen, hè? Wie zal dat zeggen? Misschien zou je dan gewoon eens regelmatig dit liedje als stimulans moeten opzetten voordat je dat moet doen. Deze van de Pointer Sisters, Jump for My Love. En je weet, overwin je wel je springangst. Nou, maar dat was weer even het korte Dr. Phil. De grote en de kleine hit, George Michael en de Pointer Sisters. We moeten nog even ons tweede rijtje van drie afmaken. Met als tweede Afro.

0: Ik weet het, het valt soms niet mee. Zeker als je in de hectiek van de dag moet leven. En je moet nog zo verschrikkelijk veel doen voor je baas of voor je gezin. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dan is het bij tijd en wijle om heel verstandig even tegen jezelf te zeggen: un momento. En dan sta je weer met beide benen op de vloer. En dan zet je vervolgens even het liedje op van Ina. Je gaat dan even uit je dak, even uit je stekker. En dan komt het helemaal weer goed. Daarvoor zat Afro Medusa en Pazida. En we begonnen met een liedje uit 1977 van de Bee Gees. Komt uit de gelijknamige film. En het heette Saturday Night Fever.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, we zijn weer eens flink voor je de jukebox ingedoken, dus ga er maar lekker voor zitten. Junior Walker werd geboren op 14 juni 1931 en overleed op 23 november 1995.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zijn saxofoonstijl werd het anker voor het algemene geluid van de band. De All-Stars die hem begeleiden waren drummer Tony Washington, gitarist Willie Woods en op keyboard Vic Thomas. De groep werd ontdekt door Johnny Bristol en dat was in 1961. De groep had in 1969 een top 5 hit met To Your Love Win. Maar het succes was niet van lange duur, want in 1979 ging Junior Walker solo. Hij was echter zonder de All-Stars zelf niet succesvol. De muziek van Junior Walker en de All-Stars bestreek een tijdspad van 1965 tot 1979. Soul is de sound van de band en natuurlijk niet te vergeten de sax van Junior. Luister uit onze nostalgische jukebox naar het nummer Roadrunner. Hier zijn ze, Johnny Walker en de All-Stars.
1: Jukebox Classic.

Deze van J.R. Walker en The All-Stars en Roadrunner. Ze stonden even centraal als de Jukebox Classic. En ook jij mag er eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Daar gaan we weer. We beginnen met Cheek en Kutai.

0: nog altijd. Luister je naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Je hebt ze vast meegeteld. Dit waren dan weer drie liedjes achter elkaar. We begonnen met Chic, The Good Times uit de jaren 80. Gevolgd door Juanes, La Comisa Negra. En als laatste die mooie van Agda en de Munnik. Muziek van eigen bodem. Niet of nooit geweest.
1: De Muziekfabriek.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice.
2: Oude lullenplaat.
0: Ze heeft als zangeres 3 soloalbums gemaakt, maar is vooral bekend vanwege haar samenwerking.
2: Oude lullenplaat.
0: Waarvan Meatloaf waarschijnlijk de bekendste is. Haar debuutalbum Night Out kwam uit in 1979 en is tevens haar bekendste album. Het bevat onder meer de hitsingle What's the Matter Baby. Het album werd geproduceerd door Ian Hunter en Mike Ransom. Haar andere 2 soloalbums waren getiteld Spirit of St. Louis uit 1981 en Another Breath uit 1983. Haar doorbraak was echter al in 1977 door een duet en mee te zingen met het nummer Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Ook maakte zij naam door haar medewerking aan het album Body and Soul van Joe Jackson. In 1979 had ze een hit met We Belong to the Night, wat is terug te vinden op het album Night Out. En laten we die hit eens voor je opzetten. Luister naar Alan Foley.
2: Oude lullenplaat.

0: aanvragen, een oude lullenplaat. Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. De enige voorwaarde die eraan vastzit, de plaat moet minstens 10 jaar oud zijn.
1: De Muziekfabriek.
0: Alan Foley was dat en We Belong to the Night.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is weer zover. Ik ga er weer snel van door. Dit was weer een uurtje, de Muziekfabriek. Ik zou zeggen, wees een beetje lief voor elkaar. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet. En adios, wat zei je?
3: Un beso.
0: En luister nog even naar de script, If You Ever Come Back.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: Straight Back Down to Earth van Killers Who Killed the Cat. Het jaar 1987 alweer. Ja, ik dacht dat dit pad gisteren uitgebracht was, joh. Maar dat is er niet zo. Hartelijk welkom. Dit is Afternoon Delight, als het goed is.
1: Afternoon Delight.
0: Ja, ik zit in de goede studio.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Een plaat die ik heel lang niet gehoord heb. Het komt strakjes voorbij. Heel Frank Boeiengroep met Ik Wil Contact. Weet je nog, 1984 brachten ze die uit. Eerste Joel Daly en Mommy Blue. Nu in Afternoon Delight.

0: Roses en Sweet Love. En Joel Dade daar weer voor met Mommy Blue.
1: Beste mix.
0: Stefan Torres en I Still Keep Your Love Alive voor je. En Yes, I Will Find A Way hoor je straks nog een keer achter deze van Stefan Torres.

0: Hour of a Lonely Heart, daar kennen we dus eigenlijk het beste van. Maar Love Find a Way is ook niet te versmaden. Daarom heb ik hem ook voor je gedraaid. Stefan Torres, daar weer voor. Met I Still Keep Your Love Alive. Een slinterende single was dat.
1: De magische muziekselectie. Oude leuk.
0: Hartstikke gaaf dit. Dit is wel zo ontzettend lang geleden. Frank Boeijengroep, die mooiste toon hoor je erbij. En ja, dat is echt leuk. Dit is een hele andere Frank Boeijengroep als we gewend zijn. Uit 1984 is dit.

0: Brian McFadden en Real to Me.
1: Wake up, you might be dreaming. Wake up, you might be dreaming now.
0: Een van zijn meest recente singles was dit. Frank Boeien groep daar weer voor met Contact. Ik heb Queen nog met Save Me.
2: Take a trip back in time and sing along the hits of

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Ironic. Ironic. Niet ironic, ironic, maar ironic. Alanis Morissette hoor je. Welkom in het tweede gedeelte van deze Afternoon Delight.
1: Dit is Afternoon Delight.
0: Ik zit weer in de goede studio, gelukkig.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Zometeen Doten Chef Special Henk Westbroek. En niet te vergeten de rol achter de discoplaat AGF. En Loved By You. Een trokken naar kerst met hart en ziel. Ook altijd niet gehoord. Dat is ook heel fijn om te weten. Is dat een fail?

0: Chess Special en Afraid of the Dark en Fall. Hoe die daar bijvoorbeeld van dood doen, zei ik nou veel. Nee, Fall.
1: The fun flashback is coming your way. Flashback, back, back, back.
0: Het is wel fijn dat we niet op een zeezender zitten, want dan hadden we dit plaatje kunnen draaien. Loods mij door de storm. Ja, dit is van Henk Westbroek. Duurt maar liefst 7 minuten lang. Of ik het ga halen, dat betwijfel ik als ik het zo zie. Aan de tijd die ik nog heb. Maar de tijd die mij nog rest. Zometeen de rollator discoplaat erachteraan met AGF en Loved By You. Maar eerst, Henk Westbroek. Geniet ervan.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.

0: Yeah. De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: Wij draaien dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus. Een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg. Eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Even Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Birds of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairway Equals the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn eigenlijk wel van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, hier is weer een uur met Bram van der Mast.

Angel Eyes van Brian Ferry. Die brachten de muziek uit de jaren 80. En de Roxy Music was natuurlijk daar ook gloeiend bij. Hey, welkom bij Bram van der Mast. We gaan het weekend eens even met elkaar klaarzetten. En ik heb sowieso een borrelplaat en een weekendplaat voor jullie. En daarna ook nog wel wat 12-inch werk. Lekker uit de disco van de jaren 80.

Chris Norman heeft samen met Suzy Quatro natuurlijk ook een mooie hit gemaakt. Hè? Ja, Stumbling It In. Ook nog eens gecoverd door Searle. En Smokey, gespeeld als S-M-O-K-E-I, is een Engelse rockband uit Bradford, gelegen aan Yorkshire. De band bracht door in het binnen- en buitenland naar samenwerking met Mike Chapman en Nick Chinn. Ja, wie heeft ze niet groot gemaakt? Ze hebben een aantal bezettingswisselingen gehad.

0: Kunnen jullie het nog een beetje bijhouden wat we allemaal gedraaid hebben? Ja, Smokey, dat ligt nog even vers in het geheugen natuurlijk. En Alicia Keys hadden we ook nog. En die was er alweer wat verder back in the tijd. Baby Talk, misschien wel jouw eerste plaatje in de jaren 80. Alicia en special remix dit keer van de Petty Bone Club. Het volgende heb ik voor me staan. Dat is een hit, Because the Night and Dancing Barefoot. Nou, dan zeggen jullie allemaal natuurlijk, dat is de Patti Smith Group. Ja, dat is de Patti Smith Group. Nou, dat hebben jullie helemaal goed bedacht. In de jaren 80 was ze zeer bekend. En ook daarvoor al, want ze is in 1946 geboren. En Because the Night was een grote hit voor haar, samen met Bruce Springsteen geschreven. En eindigt op nummer 13 de Billboard Hot 100. In 2005 werd Smith door het Franse ministerie van Cultuur benoemd tot commandeur in de Orde van Kunsten en Letteren. In 2007 werd ze nog een keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En dat is het wel zo'n beetje nog andere prijzen geworden hoor. Staat ook in de lijst met de 100 grootste artiesten aller tijden. En ontving in 2011 de Polar Music Prijs. Nou, dit blijft aardig hangen zo. Dus laten we hier even op het andere knopje drukken.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio.

0: Nou, ze woont hier bijna om de hoek, joh. Rotterdam. Zoe Livia en Levi. Ja, Levi. Levi. En ze maakt in 2019 best wel indruk bij The Voice of Holland. Met haar vertolking van Adele's Hometown Glory. In 2024 staat Zoe op Noorderslag en verschijnt haar EP Vrouw van de Wereld. Waarop ze haar liedjes kwetsbaarheid toont en haar ziel durft te laten spreken. In maart 2025 verschijnt de single Ik Zing in samenwerking met Snelle. En het is ook geschreven met Thomas Agda. De single wordt een enorme hit en piekt tot nummer 4 in de top 40. De opvolger van Huisje aan de Zee verschijnt uit juli. En in februari 2026 hebben wij deze hit niet gedraaid, want die draaiden we wat later. Maar toen kwam dat singeltje uit van Sluit me in je armen. Het is tijd voor wat lekkers. Ja, we gaan het eens inschenken. En dat doen we samen met Bob Marley. Lekkere borrel. Plaat. Ja, daar zat ik op te wachten.
1: En dit is de borrelplaat.
0: Komt u maar, Bobby. En we gaan eens even lekker dansen op de sun. Is shining.
2: It's a top, Mr. Selector.

mooie hit hoor, in de jaren 70, 73. Oh jeez, om precies te zijn. Laten we eens even lekker luisteren naar twee mensen die het ook wel met je gemaakt hebben. Niet in de jaren 70, hebben ze heel wat andere dingen gedaan, maar wel.

0: Overal, altijd en overal. 24 uur per dag.
1: More of your favorite songs. Right now, right here.
2: Jouw muziek.
3: En altijd gezelligheid en vertier.
4: Eén keer luisteren en je bent voor altijd.

Dat was geen nummer 1 hit, maar was wel een hele mooie plaat hoor, dat moet ik wel zeggen. Uit de jaren 70, Cat Stevens en Lady Abramville. Morning Has Broken was ook nog een hit van hem en Ben Apple Guest deed het ook heel goed. En I Love My Dog was ook een heel mooi plaatje. Verder valt er weinig over te vertellen over hem. Zijn moeder was uit Zweden en zijn vader was uit Griekenland. En die ontmoetten elkaar op de vakantie. En die gingen heel veel van elkaar houden. En zo is daaruit Cat Stevens geboren. Ja, goed verhaal weer, hè? Ja. Hey, blijf voor nog meer verhalen. Lekker hier bij jouw favoriete zender aan de lijn. En we gaan verder met Alex Warden.

0: is van mij.
1: Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van de Mas show.
2: Ja, en misschien wel een nieuwe Ze is van mij. Ja, je weet maar nooit hoe dat allemaal uitloopt in jouw weekend. In 81 was het een hit en in 91 ook. Dat is wel toevallig, hè? Hey, we gaan eruit. Ik ga mijn weekend hier en daar eens even voortzetten. En ik hoop dat het voor jou een beetje klaargezet is met al die hits hier bij jouw favoriete zender. En blijf hier lekker luisteren. En we spreken af volgende week. Zelfde tijd.

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
0: Vier je weekend.
2: Het is nu 6 uur.
3: 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
5: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Het weekend is begonnen. Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
6: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
7: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, gaat er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Want zonder hun geen top 40.

0: Heerlijk, eindelijk weekend.
1: Dit is de uitblinker, blinker, blinker.

0: 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.
2: Je m'appelle Frank.

0: Jouw radio.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Nummer 28.

0: Musicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 25.
2: Nieuw.

Zit hij er al in?

0: Aad Verstraeten met de Nederlandse top 40.
1: Hey, fijn dat je luistert.
2: Album van de week.
1: Nummer 23.

0: Musicradio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
7: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het neuren.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: De 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Freemusicradio.nl.
1: Nummer 5.

zijn ze weer. De beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: zomers. We gaan een lekkere zomer tegemoet. Ja.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: En vandaar dat je dus mee moet worden van heel lang geleden alweer. Late at night. Goedenavond, het is vrijdag 25 september. Vanuit Studio 2 is dit Thank God it's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Allereerst natuurlijk aanstaande bedankt voor de Nederlandstalige Mega Top 40. Een overzicht daarvan en de opname is terug te beluisteren op de website van freemusicradio.nl. Ja, het programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland. Goedenavond Noord-Holland. Bij Music Beats, hallo Music Beats. DAB, kabel van KPN en Ziggo. En diverse andere digitaal online radioplatformen. Onlangs is er weer eentje toegevoegd. Kijk op de website van Free Music Radio, staan ze allemaal vermeld. Zo, even, ja, hier en daar gaat het een beetje uit de pas. Maar ja, Aad, die liep een beetje uit met zijn show. Maar goed, dat moet gewoon kunnen. Hé, Nederland zelf al gevoetbald, hè? Nou, 1-1, jongens. Zondag weer een herkansing. En dan tegen Servië, als ik me niet vergis, hè? Ja. Verder vind ik afgelopen week, jongens, die brandstofprijzen... die schieten gewoon door het dak heen. Ik zeg, jongens, accijns verlagen. Ja, toch? Maar goed, laten we het even gewoon vergeten, jongens. Het is gewoon mooi nazomerweer, hè? Afgelopen week was het gewoon lekker en vond ik nog lekkerder. Vanmorgen in ieder geval 19 graden. En zondag is het 21 graden. En de komende week is het tussen de 22 en 26 graden. We hebben echte nazomer, toch? Ja, ik zeg echt nazomer. Nou, ze doen niks. Nazomer. Oh ja. En we maken jou geleefd voor het weekend. We brengen jou muzikaal terug naar jouw jeugd. En dat doen we met lekkere muziek en dat zijn onze vaste items. De items, zoals we mensen het allemaal een beetje al nu al weten. Om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 de uithangbord voor de country afdeling. De hit of the heartland. En om 9:30 de live schakeling met Stu Urgel voor de plaat en zijn verhaal. En Crafty doen wij live on stage. Dat zijn de ingrediënten. Je kan nog verzoekplaatjes aanvragen. Alleen via de website van Free Music Radio. Dit moment. En als hij dan een beetje in het format past, dan gaat het goed komen. En dan wordt hij hier door Thea en Donner, want die doen vanavond weer de productie. Wordt het goedgekeurd en dan komen ze bij mij op mijn scherm tevoorschijn. Dus ja, leuk idee. Je mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Zo. Jongens. Laten we gewoon muziek maken. Ja, het gaat om muziek, hè, vanavond. Het is jouw weekend. Ik zei het net al, het is zomers. En over zomer gesproken, Nederlandstalig muziek van Emma Heesters. Ja. Speciaal voor Aad, maar ook voor al die andere liefhebbers van Nederlandstalige muziek. En toch een beetje buitenlands klinkt het, hè?

Ik kreeg hier net een appje van Wim. Van, joh, je verzoekbox staat niet open. Nee, is prima. We gaan het meteen draaien. Ellen, die vroeg hem aan. Bos Keks niet helemaal kon draaien. Ja, ik kon hem niet helemaal draaien. Nee, klopt.

Bij mij, Ellen vroeg hem aan, Bas Skeks. En dan stond inderdaad bij. Ik kon hem vorige week niet helemaal draaien. Want 2 weken geleden alweer. Dus bij deze weer goed gemaakt, Ellen, denk ik. Hè? Ja, en Wim die had ook al... Hij zegt, Joop, goedenavond. Wil jij mij die gouden ouwe draaien? Weet je al van Starship? Nou, dan gaan we dat meteen doen, denk ik. Of niet, toch? Ja, gaan we doen.

0: Dankjewel Frans, mooi plaatje trouwens. En hij is open, hè, de Zoombox, hè, dames en heren. We hadden het even later geopend, maar je kan hem aanvragen. Nothing gonna stop us now, Starship, die vroeg hij al. En dat brengt de klok hier op 9:10. Straks om 8:30 de eerste bijdrage van onze grote vriend Karel. Ja. Maar dit is ook lachen vanavond, of niet dan?
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.
0: Dat is waar. Speciaal verzoekje. Bim vroeg hem aan. Calvin Harris en Dua Lipa. And it's one kiss.

komt Henk eroverheen. Een ander plaatje. Of het is andersom. Hè? Dan vraagt Henk als eerste aan en dan komt Wim eroverheen. Ja, van jou was dat. Ik zei het al, Dua Lipa. En ja, One Kiss. Oh ja. Nee, inderdaad. Henk, we gaan hem draaien. Je vroeg hem echt een gouden oude plaat aan. Van heel lang geleden. Het is Mr. Joe Tex.

disco tijd, Henk. Dankjewel voor het verzoekje. Joe Tex. Ain't gonna bump no more. En die plaat die gaat op de achterkant. Dat was vroeger een singeltje. Ging die gewoon verder. En dat zo werd de 12 inch uitgevonden. Ik heb nog één zoekplaatje voordat we naar Karel gaan. Ja. Ina vroeg hem aan. Weet je nog van vroeger? Vroeger in La Cave, Amstelbron in Schiedam. Je weet wel, bij de Koemart. Ja, was dit een hele grote hit destijds toen ik daar kwam. Love Machine, here's Supermax.

0: Speciaal op verzoek van Ina. En ze vroeg hem aan. Supermax en The Love Machine. En een klein stukje van de Maxi Singles, zoals wij dat hier noemen. Want daar gaat echt nog wel een minuut of 10 door. Is het zover? Ja, het is zover, jongens. De productie zegt, ja, kom maar. Oké, doen we dat toch. Het is zover. Iedere week weer, hè? Doet hij het nog steeds. Hij zoekt ze uit. Ja. En dan komen ze voorbij. Dit in het kader van...
1: Ja. Dit is de keuze van Karel.
0: Mooi.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Ja, lekker Karel. Je hoorde China Girl, live opgenomen destijds in 2000, de Glastonbury. David Bowie, hartstikke live. En dat hoorde je nog wel, hè? Volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats.
3: Freemusicradio.nl.

Ons binnen van Marcel. Marcel is nog aan het werk met zijn collega's. Met z'n vieren zijn ze. Hartstikke druk nog aan het werk in de garage. Ze zijn om 9 uur zijn ze klaar. Ik wil laten vertellen of ze nog een biertje drinken. Of niet. 2. Ja. Maar dan wensen we je toch al een heel fijn weekend, Marcel en collega's. Daar krijg je het Spaans benauwd van. Speciaal voor die gasten die aan het werk zijn. Hier is Delight. En Groove is in the heart.

Speciaal voor die gasten in die werkplaats daar met die auto's. Dus Marcel en collega's. Voor jullie die plaats. Groove is in the heart. Delight. En dan is het hopelijk dat jullie weekend ook beginnen. Ik zou sowieso op vrijdagavond niet werken. Maar goed, ik ga daar niet over. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Ja, we zijn er tot 9 uur. En tot 10 uur. Juist, op deze zender zitten we. En op die andere zenders niet te vergeten.

Ik zeg bij mezelf. Sorry. Nou, ik weet niet wat ik zei. Nee, dat maakt niet uit. Jongens, we gaan nog een verzoekplaatje draaien. Daarna... Oh, we hebben nog een paar. We hebben ook gegeven. Ik heb een heel rustig aanplaatje. Die is aangevraagd door Marco. Dus even rustig, jongens. Down to earth. Even mijn keyboard erbij. En een gitaartje. En een Halvin, Melvin en de Blue Notes komen er ook bij zitten. En het gaat natuurlijk over een liefde. The love I lost. Eigenlijk is dit een beetje een opmaat voor de donkere dagen met de... Ja, zeg maar de verhalen. Trouwens, over de verhaal gesproken, straks om 9:30. Blijf schakelen met Studio Uggelen. De plaat en zijn verhaal.

Speciaal verzoek was dat van Marco. En je hoorde natuurlijk Harold en Melvin in de Blue Notes. The Love I Lost, ja. Dat hebben we allemaal wel eens, denk ik. Hè? Als je een liefde hebt van vroeger, dan heb je ook bij jezelf van, hoe zou het met haar zijn? Hé, ik zeg, joh, kijk maar wat je doet. Andere kant van de dames, andere kant van het gras zitten de dames, Thea en Donna. Ik kan met allerlei verzoekplaatjes ineens binnenwandelen.

ik weer een gauw oude discotheekplaats, zeg ik maar altijd. Je hoorde Taste of Honey, de Boogie Oogie. En is opnieuw geremasterd, opgenomen in 2004. Ja. En dat doet je denken aan vroeger. Ik zei in het begin van de show al, we nemen jou terug mee in de tijd. Toen je een jaar of 55 plus bent, nu dan. Dan heb je dit meegemaakt, ja. We gaan even een reggaeplaatje draaien. En ruimte maken voor de afdeling Country. En ik spreek u later weer, straks na de klok van 9 uur. Dan gaan we onze disco- en dansschoentjes aantrekken. En alle tafels mogen opzij, want er mag straks nog meer gedanst worden. Hier is Bob Marley en de Wailers. Tot straks na 9 uur.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl.
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: Het is nu 9 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
5: Zet de stoelen maar aan de kant.
6: En de voetjes op de vloer.
5: De discotheek is weer geopend.

had je in Rotterdam een hele grote discotheek. Dat heette de Blue Tegin discotheek. Naar de gelijknamige modezaak in Rotterdam en omstreken. En ook je zondagavond had je altijd live bands. En dit was er een van. Delegation, You and Me. En ja, dat is de... Wat doet je dan denken in de jaren 80, hè?

kwart over negen, de Soul Show Classic van Ferry Maat. En daarna hebben wij half tien de luisteraar met Studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En om kwart voor tien doen wij live on stage de beste live performances, laten we aan u horen. De zoekbox is geopend om een uurtje of half tien tot tien uur zijn we bij je. Dus blijf er lekker bij. Ja, kom dan bij, joh. De discotheek is geopend. Wat zeg je? Oh ja, ga ik ook doen. Ga ik ook doen. Ik mocht namelijk alvast weer een nieuwe jingle laten horen. Doen we

Als we met je mee zitten, is het hier vanaf volgende keer te beluisteren. De Music Doctors, René. En dit was een van de eerste singles die hij maakte. Have fun anyway. Dat is gewoon de goede lijstspreuk, jongens.

on the Sun. Dat was een remastered, een nieuw recording vanuit 2003. Dat staat hier. Dat klopt ook wel. En daarvoor hoorde je de Music Doctors Have Fun Anyway. En ja, Fun Doctors bestaat natuurlijk uit René en Sophie, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt, hè? Nee, voor het geval dat ik zeg tegen die dames. Nee, die moeten we helemaal niet horen, jongens. Nee, we gaan even. We gaan een heleboel dingen door elkaar. Ik zit naar de dames te luisteren en ik wil iets anders horen. Wat wil ik dan horen? Ik wil graag deze jingle horen. Ja, dankjewel. En dan deze. Gewoon net zo makkelijk.

het is toch wel zo'n klassieker van deze week. Je hoorde Evelyn Champagne King. Evelyn King heet ze officieel. Champagne is de houtje van. I'm in love. Straks nog het verzoekje van Suzanne. Die gaan we zo meteen.

het is altijd natuurlijk de feest der herkenning op de vrijdagavond. Tussen 18 sowieso. En wie weet wel volgende week een beetje mee zit, ook nog wel later. Maar dan gaan we nog volgende week een beetje op informeren. Je hoorde Michael Jackson, het verzoekje van Linda. Dankjewel Linda voor het mooie verzoek. Ik heb nog meer van die mooie verzoekjes zoals deze. Ja, ik moet een beetje opschieten, anders gaan we het echt niet redden. En ja, het is een beetje wel van toepassing hier. Hè? Want ja, de spanning kan, en de stroom die kan niet zomaar uitvallen. We zitten toch lekker in het donker. In New York hebben ze er al ervaring mee. De trams die zingen daarover al

Ja, die trams die zongen daarover, jaren 70, 80 alweer. Ja, dat is eind 70 moet ik zeggen. En New York City, daar ging het film ook uit. Ja, normaal gaat hij door, je mag zingen, maar het is een kort singeltje. Ik heb nog één zoekplaatje te draaien, dit was er een van Linda. En nu nog eentje voor Suzanne, want die vroeg me ook aan. Dat vroeg ze eigenlijk al om 9:15 aan, sorry, onze excuses daarvoor.

0: was Rolls Royce moet ik zeggen. Niet Rolls, Rose. Rose heet ze. Nou, er zijn van die dagen dat het helemaal automatisch gaat. En soms gaat het niet goed. Wel zo'n dag vandaag. Ja, ik heb even verzinnen wat ik ga doen. Oké, dan doen we deze. Ja, het makkelijk als je uit kan wijken. Ja, we gaan even de verzoekbox even officieel sluiten. En dat betekent eigenlijk, Mike, jij mag het zeggen. We gaan richting Uggelen, want het is 9:30. Hoogstijd voor de bijdrage van Piet Kwappo.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Soms blijkt de inschatting van het aanbieden van hulp een grotere impact op je vrije tijd te hebben dan verwacht. Het overkwam Ben uit Brummen. De bejaarde buurman van Ben was bezig met het plaatsen van betongrindsloten, om zo te voorkomen dat de tuingrond op zijn inrit zou komen. Hij kon het gemartel niet meer aanzien en zei tegen de buurman: "Als jouw vrouw voor mij een heerlijk soepje maakt, dan zorg ik dat de grindsloten erin komen." De deal was snel gemaakt en ook de grindsloten waren snel geplaatst. Ook het afgesproken soepje stond al snel op tafel bij Ben. Tijdens het eten ervan zei Ben nog tegen zijn vrouw: "Wat fijn dat je met zo weinig tijd iemand zo blij kan maken." Echter, de volgende dag kwam de buurman met de vraag en de opmerking dat Ben waarschijnlijk de ring van de robotmaaier kapot had gemaakt, omdat de robotmaaier het niet meer deed. Ben baalde behoorlijk, maar hij wilde het wel opgelost hebben. Hij nam een halve dag vrij om de grindsloten er weer uit te halen en zo de kapotte ringleiding te kunnen repareren. Echter kwam hij geen ringleiding tegen. Later bleek dat de buurman zelf het snoer van de heggenschaar had doorgesneden, waardoor de aardlek eruit was gegaan en de robotmaaier ook niet meer kon werken. De buurman zei sorry, alsof dat de teleurstelling bij Ben zou doen wegnemen. Ben zei het niet, maar dacht wel: ik had beter bij een 5-sterren restaurant kunnen gaan dineren dan 8 uur investeren voor iets wat in een half uurtje geregeld had kunnen worden. Helemaal toen de buurman zei dat het hem tegenviel dat Ben niet zo slim was geweest om eerst de spanning te controleren alvorens alles er weer uit te graven. Dat deed bij Ben wel even de das om. Helpen van de buren is iets van vroeger. Zou leuk zijn als de waardering voor hulp ook net als vroeger zou zijn.

0: deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Ja, als jullie gelijk even te kijken, krijg je allerlei berichten binnen op mijn scherm. Dan denk ik, oké. Ja, je hoorde natuurlijk Post Malone en Morgan Wallen. I had some help. Dat was natuurlijk in het kader van de plaat en zwaal van Piet Kwappo. En Ria, niet te vergeten, daar de productie doet in Uggelen. Dankjewel, Ria. Dankjewel, Piet. Volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zender, zeg ik altijd. En als jij ook een verhaal kwijt wil, dat kan, hè. Gewoon even mailen naar joop@freemusicradio.nl. Zeg het voort. joop@freemusicradio.nl. Stuur daar even wat steekwoorden. Het nummer dan eventueel wat je erbij wil horen. Anders zoekt Piet het zelf uit. En dan maakt Piet daar weer een heel mooie voordracht van. Dankjewel Piet. Dankjewel Ria. Volgende week weer. Zelfde tijd. Ik zeg het net al. Zelfde tijd. Zelfde zenders. Hoi. Oh ja. Dat is lekker jongen. Het is ook leuk dit hoor. Ja. Dat is allemaal. Ik zeg het toch. Het ging niet helemaal lekker vandaag hè. Nee. Nou. Gaan we even hier naartoe. Zo. Ja, ik moet natuurlijk wel alles even volhouden hier natuurlijk, hè. Ja.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, nee. Maar je doet dat toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl. Sitting.

niet alles wat we willen hebben. Nee. Maar wel een plaats voor Piet en Ria en vooral die andere bluesliefhebbers. Gregory Porter en Don't Lose Your Stream. Your Steam, moet ik zeggen. Ga er nog één draaien. Daarna gaan we live nog steeds doen, want we hebben een lange. Hey, wie is dat? Oh,

Richard Elliott en West Coast Jam. It's funky music. Ik had iets meer zang verwacht, maar goed, Wilmar. Het is jouw avond vanavond, denk ik. Ja. Het is jouw avond. Dat betekent dat we gaan beginnen. En we hebben, twee nummers. Ja, ik kan je nagaan hoe lang het is dadelijk. We beginnen met Amy Winehouse. Het I Heard Through the Grapevine. Duet met Paul Weller. En we eindigen met... Nile Rodgers en de Good Times New York Eve-versie met alle disco-mixers. Dat staat erbij. En dat was een speciale aanvraag van Wilmar. Ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage.

ik weet uit ervaring hoe moeilijk dat nummer is. Ik heb het zelf ook gespeeld, het hele cirkeltje. Ja, je hoort natuurlijk naar Rodgers & Chic met The Good Times. New York Eve in Londen. Amy Winehouse was daarvoor met I Hear Through the Grapevine. Plugs was in handen van Thea, Donne, Pieter, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OSU. Dank aan Barry van Music Beats. Programma is vanaf maandag weer terug te beluisteren op freemusicradio.nl. Straks om 10 uur in de night weer met Marty. En bij Music Beats The Land of Dance Music met Stef. Wat ons betreft, een heel goed weekend. Hoi!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

DX Vibe. Met Black Rascals, Roger Harrison, Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house-uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof daar wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Daar ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit. Dit is Touch Me.

uitzinnig nummer in The X-Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York.

Frank de Groot bracht deze track uit in de jaren 90. Claire is de naam ervan. En hij bracht het toen uit onder een van zijn vele aliassen. I.O. Absoluut een beetje die jaren 90 diepe synthesizer melodieën die je wil horen. Mocht je muzikale suggesties hebben voor dit programma, voor die X-Vibe. Nieuw ontdekte house of herontdekte oudere house. Van alles is welkom via dxvibe.nl de hele week. 24/7 zijn we daar bereikbaar.